Hey, let's rock and roll. Dat is waar Warren Smith met I've Got Love If You Want It. 1957 Sun Records. Oké, how's the Bear Family CD box? De Memphis Blues Box. Gaan we het hier. Memphis Mini met Who Do Lady. Einde song met een fantastische toonkwaliteit. House 1936 Memphis Mini en Who Do Lady.

0: boys, I'm scared of them.
1: Yeah, aus dem Jahr 1936. Warders Memphis Mini mit Hoodoo Lady aus de Memphis Blues Box van Bear Family Records. Oké, we blijven nog een klein beetje hangen in Harlem Blues. The Roots of Rock and Roll met Amos Milburn. Het is Aladdin Chicken Checkers. Gaan we jetzt hier Greyhound. Zijn eerste originale song. Want deze song wurde damals in die 50er jaren ook gecoverd. Van LMA Marsh en Wyoming Harris. Maar die eerste originale versie is het also van Amos Milburn. En het is Aladdin Chicken Checkers. Greyhound. Oh.

Rocking Your Blues Away. De Stalls Brothers waren dat. Uit Canada. Met The Rock'n'Roll Riot. Een rariteit. Uit die funstige jaren. Van die funstige gaan we jetzt terug in die drietjige jaren. Met The Sons of the Pioneers. Ze hebben de als bies in die funstige jaren. Extreem veel goede western swing. En western songs eingespeeld. En de volgende track is een live radio transcription. Het is me niet genau bekend uit welke tijd era deze live recording komt. Maar ik geloof toch eer 30er jaren. Dat was damals ihre grote goldene bloedetijd. The Sons of the Pioneers zijn we al zo hier. Met de Cowboy Jubilee.

Yeah, dat waren Pete Peters en de Rhythm Masters met Rockin' in My Sweet Baby Arms. Een original van Lester Flatt en Earl Scruggs met de Foggy Mountain Boys. In eerste linie natuurlijk een Bluegrass original. Oké, weiter geht's met Chuck Berry en You Can't Catch Me. Rockin'

Keep Your Motor Hot, Dash War, Chuck Berry met You Can't Catch Me of Chess Record, Chicago, 1975. Oké, onder de motto, The Roots of Rock and Roll, gaan we jetzt terug richting 1935. Een blues track gaan we jetzt hier. 1935, Sleepy John Estes en Stop That Thing.

Jack Roach. Want in de keuken van dieses motel had Jack Roach damals vele lokale teenagers eingespeeld in zijn kleine professorische toonstudio. Komplett irgendwo hinten in zijn keuken van Motel 88. Irgendwo in the middle of nowhere. Of de prairie in Texas. Ons spelen we jetzt. Aus Motel 88, Elroy Ditchell and the Rhythm Bandits. Met de Rockin' Bones.

Roll on, bop on, das war The Rag & Bones van Elroy Dietzel en The Rhythm Bandits. En gespeeld in 1957 in Motel 88 in Mineola in Texas. Oké. We gaan nog eenmaal terug in die draaitje jaren met Memphis Mini. We hebben heute bereits Memphis Mini gespeeld met Hoodoo Lady. Want August 1936 is de nächste track van Memphis Mini met The Black Cat Blues.

Yeah, a real gum. Kitty Cat Blues track. Dat is van Memphis Minnie met de Black Cat Blues uit het jaar 1936. Oké, By the Gates of Rhythm Bomb Records. Flying to the Moon Now met Carolina and the Rhythm Rockets. Met Looking Up. Rock and Round, Rock and Round.

meisjes en ik heb een mooie lijst. Mijn huis zit altijd netjes, ik ben een tikkie eigenwijs. De kleuren houd te kopen, mijn werk lijkt een droom.

Is the guitar working? Ah, almost, almost. Hey. Geef gas of kernram. Enge ziektes of een hongersnood.

Waza! Is he doing it? Oh, nieuw kabel. Maar dames en heren, ik war in die ferie in Holland. En dan war ik aan het strand. In Holland hebben we zeer veel strand. En dan war ik daar. En dan had ik daar aan die andere zijde, in de nähe van een boom, had ik werkelijk een wonderbare mens gezien. Met een weiße jacke en een blauwe broek. En een staart zo, ja. En ik ben daarheen gelopen. En ik kwam neer. Ik kwam neer bij de mee. En dat was werkelijk wonderbaar. Maar ik kon zien, ze was veel te jong voor mij. Maar had ik gevraagd aan dat meisje. Hey, meisje, waar is dein Mutti? En dat meisje had gezegd, mijn Mutti is aan die andere zijde. Ja, ik ben naar die andere zijde gegaan. En heb ik daar een vrouw gezien met rotes haar en een bril op die had waar ze iets lekkers aan het essen. En ik ben naar die vrouw toegegangen. En had ik gevraagd, hey, zullen we samen vielleicht heute Abend een fest maken? En was die vrouw gezegd hätte? Dat is dein Mutti, oder? Ik zeg, was die vrouw gezegd hätte?

help me, help me. This is good, this is good. We make a line here. We make a line. This is the oohoo side and this is the aha side. Oh nee, ik moest in Duits spreken. We hebben een linie hier. En dat is die oohoo side en dat is die aha side. En dan gaat het erom welke side am luister kan zingen. Wie brauchen dich, hè? Wie brauchen dich, hè? We fangen aan met oohoo. Are you ready? 1, 2, 3, 4. En wacht, wacht. Het ziet er goed uit, al die getuute liepen. Dat ziet goed uit. Dan gaan we helemaal. Alles samen, hè? We brauchen alles. 1, 2, 3, 4. Hey! Nog eenmaal, nog eenmaal! Ja! Nice!

van terecht. Want jij strijkt alles recht. En ik word wakker in de armen van jou. En je fluistert allemaal lieve woordjes in mij. Dat je van me houdt. Iets about amore. Amore. Is er amore in Zaalvelden? If there is amore, make some noise. Yeah.